Jūs sākat vienu mistieram ir jūs oficiāli pietātis konsultus, bet tātis nostāk ieradinātis astātis. Benediktus est Domine Deus Universi, qui tu largitate accipimus vinum quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex conopis fiat potus spiritualis. In spiritu humilitatis et in animo contritus suscipiamur a te Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo, hodie ut gratia ti.